door Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Vergeef mij, heilige vader, want ik heb gezondigd.
1: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
0: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
1: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
2: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
3: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
4: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
5: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
6: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
7: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
8: Goedemorgen. Een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onhee, in de provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen enkel spoor van die twee. Zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
9: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onhee, naast het voetbalterrein waar dat de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
8: Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is de twee iets overkomen. In een illegale kinderopvang niet ver van Parijs in Frankrijk heeft de politie 12 kinderen teruggevonden in een auto. Die stond geparkeerd in een kelder. Het ging om kinderen van slechts enkele maanden tot 8 jaar oud. 2 personen zijn opgepakt, de ex-onthaalmoeder en de eigenares van het gebouw. Ze worden verdacht van het opzettelijk in gevaar brengen van meerdere mensen en van zwartwerk. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 3e titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon wel door. Maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
10: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw
11: Danspark.
10: Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.nl. Of dansbarn.be.
12: Barn 64 vind je aan de Sint-Job Systeemweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Keurslager De Mulder in Braschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Plannen voor de heraanleg van de Wouterhaaklaan in Deurne zijn opnieuw aangepast. De nieuwe fietsbrug over de Sterkshoflei krijgt kortere hellingen, waardoor ze beter bereikbaar wordt en meer groen langs de E313 kan behouden blijven. Daarnaast komen er extra toegangen tot de fietsostrade, een grotere waterbuffer tegen wateroverlast en worden 129 nieuwe bomen aangeplant. Als alles volgens planning verloopt, starten de werken na de zomer van 2027. Wie binnenkort eens zin heeft in een zomerse muziekavond kan op donderdag 6 augustus naar het gemeentepark van Schoten. Daar brengt de band Funkadilly Circus een gratis concert met bekende funk, disco en soul klassiekers. Het optreden loopt van 8:15 tot 9:45 s'avonds.
3: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Mijn maat die zei tegen mij, is die van Allen al gedekt? Ik heb nu een dag direct een blauw oog verkocht. Hè. En dan blijkt dat hij het over verzekeringen had. Ha, hij zei, bel maar naar de Leo van Victoria. Die komt dat toos allemaal uitleggen. Dat is een gerief, zo'n Leo.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Leuk, hè? Zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm. Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken. Alle soorten zonwering en garagepoorten. Ook van degenen die niet door ons geplaatst werden. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
3: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
4: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
5: Zeg, ChatGPT.
6: Ja?
5: Ik wil een leuk zijde jurkje, maar mijn buikje mag niet meedoen.
6: Dan doen we alsof die op vakantie is.
5: Top idee.
6: Dolce Donna heeft Magic Shape weer die glad strijkt zonder dat je erin stukt.
5: Oké, en dat jurkje, dat mag ook iets zijn waarmee ik op TikTok views kan scoren, hè?
6: Dat zit goed. Jij straks ook.
2: Met Shapewear van Dolce Donna voel je je nog zelfzekerder.
7: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
8: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
9: Goedemorgen. Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zo'n 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Bon. Fiscaal expert Michel Maus verklaart.
10: Wat zeker een verantwoording kan zijn, is het gebrek aan fiscale kennis. We zitten nog altijd in ons onderwijssysteem met een manco op dat vlak. Onze middelbare scholieren die worden wel voor een stukje al onderwezen in financiële geletterdheid, maar op vlak van fiscale geletterdheid is het nog een ander verhaal.
9: Wie zijn aangifte niet indient, moet extra betalen. Bij een eerste overtreding komt er 10% bij. Als je het jaar daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. In Brussel blijft de brandweer staken tegen het personeelstekort. Overleg met de Brusselse regering heeft gisteren niets opgeleverd. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en dat het sneller moet gaan. Bijna de helft van de leidinggevenden in ons land gebruikt stiekem AI op het werk. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Digitale Barometer. Opvallend, bijna 1 op de 5 gebruikt ook software die het bedrijf niet eens heeft goedgekeurd. Expert Jury Goos legt uit wat de gevaren zijn.
11: Dat je gegevens gaat delen, gegevens die eigen zijn aan de organisatie over medewerkers of over klanten of producten of contracten, die men dan een analyse op wil gaan uitvoeren. Dat men die gegevens plakt in een tool die publiek beschikbaar is en eigen aan AI-tools is dat die data eigenlijk naar de cloud gaat. En men weet eigenlijk niet waar die exact naartoe gaat, laat staan wat de voorwaarden zijn, wat men met die data doet.
9: Experten raden daarom aan om de toegang tot AI te beveiligen en de toegangsrechten te beperken. In het zuidwesten van Frankrijk, bij Bordeaux, woedt sinds gisteren een zware bosbrand. Er is al 2000 hectare natuur verwoest. Meer dan 12.000 mensen werden al geëvacueerd, onder hen ook de toeristen van een camping. Volgens de brandweer gaat het om een uitzonderlijk hevige brand die zich snel verspreidt. Het is voorlopig niet duidelijk hoe die is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. De Amerikaanse president Trump heeft een nucleaire deal gesloten met Saudi-Arabië. Dat land mag werken aan kernenergie. Maar Amerikaanse media vrezen dat Saudi-Arabië daardoor op korte termijn ook wapens kan maken. En dat is verboden. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn derde titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. Dan krijg je eerst wolken met kans op buien, maar later breekt de zon wel door. Maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
12: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Danspark. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be of dansbarn.be.
13: Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat, vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
14: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Zonnige dagen, familie rond de tafel en een barbecue die iedereen samenbrengt. Bij Keurslager De Mulder vind je voor ieder wat grills. Van klassiekers tot verrassende specialiteiten voor groot en klein. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park met nu nieuws van bij ons.
2: Bij een verkeersactie in Berchem heeft de Antwerpse politie diverse elektrische voertuigen in beslag genomen. Zo is er een monowiel onderschep die 88 km per uur haalde en een e-step die 54 per uur reed. Beide toestellen worden op kosten van hun eigenaars vernietigd. Ook een fatbike en een opgevoerde bromfiets zijn in beslag genomen en verschillende bestuurders kregen een boete gepresenteerd. Vanaf volgende zomer wil Vlaanderen zwemmen in open water in principe toelaten, tenzij er op die plaats een lokaal verbod geldt. In Antwerpen ziet sportschepen Stijn de Rooster daardoor extra kansen voor nieuwe zwemlocaties. Onder meer aan het Loobroekdok en mogelijk ook het Galgeweel. Volgens de schepen blijft voorzichtigheid wel nodig, omdat veel water in en rond de haven ongeschikt is door scheepvaart of door veiligheidsrisico's. Antwerpen wil de mogelijkheden voor veilig open water zwemmen de komende jaren verder onderzoeken. De brandweer heeft afgelopen zondagavond een slang van 1 meter lang gevangen in een tuin aan de Eglantierlaan in Wilrijk. Vermoedelijk gaat het om een koningspython. Het dier is veilig gevangen en overgebracht naar een gespecialiseerd reptielenopvangcentrum. Hoe de slang in die tuin terechtkwam en wie de eigenaar is, is voorlopig nog niet bekend.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Geniet nu van superkortingen op een groot deel van de collectie.
1: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 8 uur.
3: Goedemorgen. Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zo'n 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Jambon. Komt onder meer omdat onze fiscale geletterdheid niet op punt staat en het belastingsysteem te moeilijk is. Maar let op, als je je aangifte niet indient, moet je extra betalen. Fiscaal expert Micha Maus.
4: Als je de belastingaangifte niet indient, kan de administratie u sanctioneren. En dan gaat u ook sanctioneren. En doorgaans betekent dit een belastingverhoging van 10%. En mensen die geen aangifte hebben ingediend tegen de deadline, die zullen eerst nog een rappel krijgen. En pas als ze niet reageren, dan gaan ze effectief echt gesanctioneerd worden.
3: Als je het jaar daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. In Ecosien in Henegouw is een jonge man uit Antwerpen zwaar gewond geraakt na een sprong in het water van een steengroeve. Hij raakte de bodem hard. Hij was er samen met 4 vrienden naartoe getrokken. Een reddingsteam moest hem uiteindelijk bevrijden. De burgemeester waarschuwt dat het verboden is om op het terrein te zwemmen. Vorige maand verdronken nog 2 jongeren in een verlaten steengroeve in Sprimont. In Brussel blijft de brandweer staken tegen het personeelstekort. Overleg met de Brusselse regering heeft gisteren niets opgeleverd. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en dat het sneller moet gaan. In het zuidwesten van Frankrijk, bij Bordeaux, woedt sinds gisteren een zware bosbrand. Er is al 2000 hectare natuur verwoest. Meer dan 12.000 mensen werden al geëvacueerd, onder hen ook toeristen van 6 campings. Volgens de brandweer gaat het om een uitzonderlijk hevige brand die zich snel verspreidt. Het is voorlopig niet duidelijk hoe die is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. Saudi-Arabië mag van de VS een kernprogramma starten. Daar heeft de Amerikaanse president Trump groen licht voor gegeven. Dat mag enkel dienen voor burgerlijke doeleinden zoals kernenergie. Maar Amerikaanse media vrezen dat Saudi-Arabië op termijn kan werken aan nucleaire wapens. En dat is verboden. Intussen hebben Houthi-rebellen 2 Saoedische olietankers aangevallen in de Rode Zee. Volgens de Houthis hebben de tankers de zeeblokkade geschonden die ze hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Er brak brand uit op de schepen, maar de bemanning kon gered worden. We krijgen eerst wolken met kans op een bui. Later breekt de zon erdoor, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
2: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Danspark. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be of dansbarn.be. Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat, vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De Antwerpse politie roept slachtoffers van haatmisdrijven op om altijd aangifte te doen. Volgens de politie kan alleen zo een onderzoek worden opgestart en daders aangepakt. Slachtoffers van geweld, bedreigingen of vernielingen omwille van bijvoorbeeld afkomst, geloof of seksuele geaardheid kunnen ook terecht bij slachtofferszorg en bij Gelijke Kansencentrum Unia. De politie benadrukt dat elke aangifte helpt om een haatmisdrijf beter in kaart te brengen. Zomer van Antwerpen vraagt alle bezoekers om vrijwillig 1 euro extra te schenken bij een ticket of een drankje. Met die solidariteitsactie wil het festival deze zomer 20.000 euro ophalen om zo'n 3.000 kwetsbare bezoekers en mensen met een beperking mee te laten genieten van het festival. De opbrengst gaat onder meer naar gratis tickets, dus naar aangepaste voorzieningen en extra ondersteuning voor de bezoeker met een beperking. Die actie loopt intussen trouwens al voor het derde jaar. De Nederlandse textielketen Zeeman heeft een nieuwe winkel geopend aan de Keesinglaan in Deurne. Klanten krijgen bij de opening korting en de eerste 400 bezoekers ook een welkomstgeschenk. In de nieuwe vestiging kunnen klanten ook tweedehands kledij binnenbrengen. Die zal via het goed een tweede leven krijgen of worden gerecycleerd.
3: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen als zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
2: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Brerabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
3: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
4: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
5: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft in het geheim geld beloofd aan regionale luchthavens, dat schrijft de Standaard. Het kabinet van minister van Mobiliteit Aniek de Ridder heeft die deal per ongeluk online gezet voor parlementsleden. Bogdan van den Bergen van Groen kon het document inkijken en legt uit waarover het gaat.
6: Het gaat over vorderingen die de luchthaven van Deurne en de luchthaven van Oostende hebben ten opzichte van het Vlaams gewest. Beide luchthavens zeggen dat zij recht hebben op meer middelen dan ze in het verleden kregen, ter waarde van €12,1 miljoen. De Vlaamse regering heeft daaraan toegegeven en zal dat geld uitbetalen.
5: Minister de Ridder wil voorlopig geen commentaar geven. Ze zegt dat de documenten vertrouwelijk zijn en dat parlementsleden zich daaraan moeten houden. In Ecosien in Henegouw is een jonge man uit Antwerpen zwaar gewond geraakt na een sprong in het water van een steengroeve. Hij raakte de bodem hard. Hij was er samen met 4 vrienden naartoe getrokken. Een reddingsteam moest hem uiteindelijk bevrijden. De burgemeester waarschuwt dat het verboden is om op het terrein te zwemmen. Vorige maand verdronken nog 2 jongeren in een verlaten steengroeve in Sprimel. Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zo'n 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen. Dat blijkt uit cijfers die vooruitkamerlid Niels Stas heeft opgevraagd.
7: Het is op dit moment niet duidelijk waarom dat is. Is dat omdat ons belastingssysteem te complex is? Is omdat een stukje van die mensen daar een stukje nonchalant in zijn? Dat zal verder onderzoek vragen. Maar het is wel duidelijk dat er een risico is dat die mensen te veel belastingen betalen. Omdat zij niet alle gegevens kunnen doorgeven aan de fiscus.
5: Als je je aangifte niet op tijd indient, riskeer je een boete van 10% extra op je belastingen. Als je het jaar daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. Houthi-rebellen hebben 2 Saoedische olietankers aangevallen in de Rode Zee. Volgens de Houthis hebben de tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Er brak brand uit op de schepen, maar de bemanning kon gered worden. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon door. We halen maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer, tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
0: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw
8: Danspark. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be of dansbarn.be. Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat, vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dit is Park. De radio van bij ons.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: sappig, vol smaak, perfect gegrild. Bij Keurslager De Mulder begint die smaak al bij onze selectie. Topkwaliteit vlees, huisgemaakte marinades, puur vakmanschap. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Vijf verdachten riskeren zware celstraffen voor de smokkel van meerdere partijen cocaïne via de Antwerpse haven. Het parket eist 6 jaar cel tegen een straddelchauffeur die zichzelf met promovideo's zou hebben aangeboden aan drugscriminelen. Tegen de vermoedelijke opdrachtgever is 9 jaar gevangenisstraf gevorderd. De rechtbank doet later uitspraak. Op de vaartkaai in Merksem vinden van 3 tot en met 7 augustus nutswerken plaats. Tussen de Westkaai en Oostkaai rijdt het verkeer er beurtelings over 1 rijstrook en geldt een snelheidsbeperking van 30 km per uur. Fietsers en voetgangers kunnen de werf wel zonder hinder passeren. Koninklijke Model Jachtclub organiseert zondag een wedstrijd met radiografisch bestuurde modelschepen op de vijver aan de Tonnetlaan op Linkeroever. Nieuw dit jaar is dat bezoekers ook zelf gratis een modelschip kunnen besturen. De wedstrijd loopt zondag van 10 tot 4 en, niet onbelangrijk, is vrij toegankelijk voor het publiek.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: ChatGPT?
1: Ja?
0: Help, ik heb vanavond een date en ik dacht dat het gewoon koffie was, maar ja...
1: Nu lijkt het meer op dessert.
0: Laten we zeggen, ik wil voorbereid zijn en goed overkomen. Iets subtiel, sexy, maar niet kaboom seks, hè?
1: Dan is Dolce Donna jouw redding. Ze hebben lingerie die zegt, ik voel me gewoon onweerstaanbaar.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor als het spannend wordt, maar jij relaxed blijft.
3: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
4: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft in het geheim geld beloofd aan de regionale luchthavens, dat schrijft de Standaard. Kabinet van minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft die deal per ongeluk online gezet voor de parlementsleden. Bogdan van den Bergen van Groen kon het document inkijken en legt uit waarover het gaat.
5: Het gaat over vorderingen die de luchthaven van Deurne en de luchthaven van Oostende hebben ten opzichte van het Vlaams gewest. Beide luchthavens zeggen dat zij recht hebben op meer middelen dan ze in het verleden kregen, ter waarde van 12,1 miljoen euro. De Vlaamse regering heeft daaraan toegegeven en zal dat geld uitbetalen.
4: Minister De Ridder wil voorlopig geen commentaar geven. Ze zegt dat de documenten vertrouwelijk zijn en dat parlementsleden zich daaraan moeten houden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft met zijn Russische collega Lavrov over de oorlog in Oekraïne gesproken. Het gesprek vond plaats in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Na het gesprek werden er geen verklaringen afgelegd. Gisteren zat Oekraïns president Zelensky ook al samen met de Amerikaanse speciale gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. En prinses Eleonore gaat in Nederland studeren. In Utrecht begint sinds september aan de opleiding Liberal Arts and Sciences. Daarbij kunnen studenten zelf hun opleiding samenstellen door te kiezen uit verschillende sociale en geesteswetenschappen. Ze studeerde dit jaar af in het middelbaar in Brussel. Het is voor Eleonore haar eerste studie in het buitenland. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon door. Maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag wordt nog wat warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
6: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Danspark. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be of dansbarn.be.
7: Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat, vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Zonnige dagen, familie rond de tafel en een barbecue die iedereen samenbrengt. Bij Keurslager De Mulder vind je voor ieder wat grills. Van klassiekers tot verrassende specialiteiten voor groot en klein. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: Bij een gezamenlijke controleactie tegen sluikstort zijn in Hoboken 46 gekende probleemlocaties gecontroleerd. Daarbij zijn opnieuw 12 overtredingen vastgesteld. De actie werd uitgevoerd onder meer door de politie, stadsreiniging en buurtregie. Het district wil met gerichte controles de overlast van sluikstort proberen verder terug te dringen. Op 6 augustus presenteert televisie- en radiopresentatrice Katja Retsin het nieuwe festival Muziek aan het Water op de Kokkerilkaai in Antwerpen. Ze zal daar onder meer Clouseau en Laura Tesoro aankondigen. Naast de concerten zijn er ook foodtrucks en activiteiten voor het hele gezin. Het festival maakt deel uit van de Antwerp Pride Week.
3: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
1: Terug naar de muziek. Met minimaal 5.

0: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
1: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
2: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Een notto kopen, dat kost een pak geld, jonge, jonge. En dan nog onderhoud, neefbaande. Nou vertelde de Leo van Victoria mij dat je als gewone mens ook een notto kunt leasen. Voor 1 vast bedrag per maand. Dat is toch ferm? Vanaf na noem ik hem Leo Lease.
4: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn. Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Geniet nu van superkortingen op een groot deel van de collectie.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
6: Goedemorgen. Er zijn al meer dan 160 klachten ingediend tegen de Nederlandse zangeres Sophie Straat. Tijdens haar optreden op de Gentse feesten maandag deed ze de oproep alle witte mannen naar achteren. Het was niet de eerste keer dat ze die oproep deed tijdens een optreden. Er zijn onder meer klachten ingediend bij Unia en bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De kans op bodemdroogte in ons land is sterk gestegen. Die is nu 11 keer hoger dan 100 jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie. Onderzoeker Patrick Willems van de KU Leuven.
7: Door de klimaatverandering wordt onze lucht gemiddeld warmer. En warmere lucht kan meer waterdamp opnemen. En daardoor krijg je, als het droog is, krijg je heel veel verdamping. Die verdamping die blijft doorgaan tot onze lucht verzadigd geraakt. En omdat die lucht meer waterdamp kan bevatten, krijg je dus typisch langere periodes zonder neerslag. Maar tegelijkertijd gaat er tijdens die warme dagen ook heel veel water verdampen.
6: Experten raden daarom aan om verharding te vermijden en zoveel mogelijk groen aan te leggen, net als een regenput. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft met zijn Russische collega Lavrov over de oorlog in Oekraïne gesproken. Het gesprek vond plaats in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Na het gesprek werden er geen verklaringen afgelegd. Gisteren zat Oekraïns president Zelensky ook al samen met de Amerikaanse speciale gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon. Maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
8: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbar. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.nl. Of dansbarn.be.
9: Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse-Steenweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
10: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Geen zin in stress aan de barbecue? Bij Keurslager De Mulder maken we het makkelijk. Kies uit ons ruim aanbod kant-en-klare barbecuepakketten. Perfect samengesteld voor jou. Jij hoeft alleen nog te grillen en te genieten. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: Vanaf volgende zomer wil Vlaanderen zwemmen in open water in principe toelaten, tenzij er op die plaats een lokaal verbod geldt. In Antwerpen ziet sportschepen Stijn de Rooster daardoor extra kansen voor nieuwe zwemlocaties. Onder meer aan het Loobroekdok en mogelijk ook het Galgeweel. Volgens de schepen blijft voorzichtigheid wel nodig, omdat veel water in en rond de haven ongeschikt is door scheepvaart of door veiligheidsrisico's. Antwerpen wil de mogelijkheden voor veilig open water zwemmen de komende jaren verder onderzoeken. Bij een verkeersactie in Berchem heeft de Antwerpse politie diverse elektrische voertuigen in beslag genomen. Zo is er een monowiel onderschep die 88 km per uur haalde en een e-step die 54 per uur reed. Beide toestellen worden op kosten van hun eigenaars vernietigd. Ook een fatbike en een opgevoerde bromfiets zijn in beslag genomen en verschillende bestuurders kregen een boete gepresenteerd.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Op zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts 5 euro per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
2: Een mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality, passie voor tuinaanleg en onderhoud.
3: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 12 uur.
4: Goedemiddag. Voor het eerst heeft AI een bedrijf zelfstandig gehackt. Het gaat om het model van OpenAI, de maker van ChatGPT. Tijdens een veiligheidsoefening ontsnapte het model uit een beschermde omgeving. OpenAI noemt het een ongekend incident, maar het is ronduit gevaarlijk, zegt cyberexpert Inti de Keukelaere.
5: Stel dat je dat voor militaire doelstelling gaat gaan inschakelen en we moeten ons geen illusies maken. Die systemen worden al gebruikt voor militaire doelstellingen. Je wilt niet dat er drones opeens op de verkeerde locatie belanden. Je wilt ook niet dat je opeens een AI hebt die zegt, ah ja, ik moet dit land gaan hacken. Ik zal voor de efficiëntie direct alle landen daar rondom ook nog eens gaan hacken.
4: Experten roepen daarom bedrijven op om de menselijke controle te vergroten. Benzine tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 5,90 betaal je 2 cent extra tot maximaal 1,96 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 1 cent naar maximaal 2,09 euro. Vandaag werd diesel al duurder. Er zijn al meer dan 160 klachten ingediend tegen de Nederlandse zangeres Sophie Straat. Tijdens haar optreden op de Gentse feesten maandag deed ze de oproep alle witte mannen naar achteren. Het was niet de eerste keer dat ze die oproep deed tijdens een optreden. Er zijn klachten ingediend bij UNIA en bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De kans op bodemdroogte in ons land is sterk gestegen. Die is nu 11 keer hoger dan 100 jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie. Onderzoeker Patrick Willems van de KU Leuven.
6: Door de klimaatverandering wordt onze lucht gemiddeld warmer. En warmere lucht kan meer waterdamp opnemen. En daardoor krijg je, als het droog is, krijg je heel veel verdamping. Die verdamping die blijft doorgaan tot onze lucht verzadigd geraakt. En omdat die lucht meer waterdamp kan bevatten, krijg je dus typisch langere periodes zonder neerslag. Maar tegelijkertijd gaat er tijdens die warme dagen ook heel veel water verdampen.
4: Experten raden daarom aan om verharding te vermijden en zoveel mogelijk groen aan te leggen, net als een regenput. En in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over zo'n 50 minuten aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zo'n 185 kilometer met aankomst bergop. Wielerjournalist Maxim Goethals.
7: De klassementsmannen hebben wel de indruk dat het een rit voor de vluchters zou zijn. Dus dat de sterke klimmers misschien wel eens een kans krijgen vandaag. En dat de klassementsmannen ook ruimte gaan geven aan mannen zoals een Carapaz, die we al heel bedrijvig hebben gezien, om misschien eindelijk diep in de Tour toch eens voor die ritzege te kunnen strijden.
4: Remco Evenepoel staat voorlopig tweede in het klassement op iets meer dan 4 minuten van gele trui Pogacar. De aankomst wordt verwacht rond 5:10. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon. Maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
1: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Danspark.
8: Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dans Barn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dans Barn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dans Barn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be of dansbarn.be. Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat, vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: rond het vuur. Een goed stuk vlees op de grill. Dat zijn de mooiste momenten. Bij Keurslager De Mulder adviseren we graag bij de keuze uit ons ruim barbecue-assortiment. Altijd vers, altijd met zorg bereid. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De Antwerpse politie roept slachtoffers van haatmisdrijven op om altijd aangifte te doen. Volgens de politie kan alleen zo een onderzoek worden opgestart en daders aangepakt. Slachtoffers van geweld, bedreigingen of vernielingen, omwille van bijvoorbeeld afkomst, geloof of seksuele geaardheid, kunnen ook terecht bij slachtofferzorg en bij Gelijke Kansencentrum Unia. De politie benadrukt dat elke aangifte helpt om een haatmisdrijf beter in kaart te brengen. De brandweer heeft afgelopen zondagavond een slang van 1 meter lang gevangen in een tuin aan de Eglantierlaan in Wilrijk. Vermoedelijk gaat het om een koningspython. Het dier is veilig gevangen en overgebracht naar een gespecialiseerd reptielenopvangcentrum. Hoe de slang in die tuin terechtkwam en wie de eigenaar is, is voorlopig nog niet bekend. De Nederlandse textielketen Zeeman heeft een nieuwe winkel geopend aan de Keesinglaan in Deurne. Klanten krijgen bij de opening korting en de eerste 400 bezoekers ook een welkomstgeschenk. In de nieuwe vestiging kunnen klanten ook tweedehands kledij binnenbrengen. Die zal via het goed een tweede leven krijgen of worden gerecycleerd.
3: Lekkende daken? Die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: ChatGPT. Ja. Ik kan nooit een BH vinden die echt past. En in die laatste winkel waar ik was, werd er niet gekeken naar wat er nu bij mijn figuur gaat.
1: Dat klinkt als een drama.
0: Ja, en ik wil gewoon een winkel vinden waar ik me nu echt op mijn gemak voel en het niet uitmaakt dat ik een maatje meer heb.
1: Ga maar snel naar Dolce Donna.
0: Ah ja.
1: Daar helpen ze je echt en ze zoeken samen het juiste model en de juiste maat. Ze zijn er heel lief en iedereen is er welkom.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Passen is daar echt leuk en comfortabel.
3: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Redabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
4: Ah, leuk hè, zo'n volautomatische garagepoort. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in garagepoorten en de automatisaties ervan. Van een eenvoudige kampo-poort tot volautomatische sectionale poorten. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
5: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
6: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
7: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
8: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
9: Goedemiddag. Voor het eerst heeft artificiële intelligentie zelfstandig een bedrijf gehackt. Het gaat om een model van OpenAI, de maker van ChatGPT. Tijdens een veiligheidsoefening ontsnapte het model uit een beschermde omgeving. OpenAI noemt het een ongekend incident, maar het is ronduit gevaarlijk, zegt cyberexpert Indy de Keukenleire.
10: Stel dat je dat voor militaire doelstellingen gaat gaan inschakelen en we moeten ons geen illusies maken. Die systemen worden al gebruikt voor militaire doelstellingen. Je wilt niet dat er drones opeens op de verkeerde locatie belanden. Je wilt ook niet dat je opeens een AI hebt die zegt, ah ja, ik moet dit land gaan hacken. Ik zal voor de efficiëntie direct alle landen daar rondom ook nog eens gaan hacken.
9: Experten roepen daarom bedrijven op om de menselijke controle te vergroten. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je 2 cent extra tot maximaal 1,96 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 1 cent naar maximaal 2,09 euro. Vandaag werd ook diesel al duurder. In Brussel heeft minister-president Boris Dillies dringend de regering bijeengeroepen. Ze moeten problemen bij de Brusselse brandweer bespreken. De brandweer legde dinsdag het werk neer voor onbepaalde duur uit onvrede met het personeelstekort. Gisteren zat de regering al samen met de brandweer. Die gesprekken draaiden op niks uit. In het noordoosten van India zijn nu al 41 doden gevallen bij zware overstromingen. Dat melden de lokale autoriteiten daar. Tientallen mensen zijn ook nog vermist. In de buurt zijn 150 noodkampen opgericht. Daar worden bijna 30.000 mensen opgevangen. Er viel volgens de autoriteiten 4 keer meer regen dan normaal. Verschillende dorpen zijn helemaal van de kaart geveegd. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo net begonnen aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zo'n 185 kilometer met aankomst bergop. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement en wil dat ook zo houden.
11: Zeker vandaag is denk ik zaak om zo goed mogelijk en zo economisch mogelijk door te komen. Natuurlijk, die laatste 7 kilometer zal er wel wat gekoerst worden, maar dan is het gewoon vertrouwen op de eigen benen en van eigen starters uitgaan. Ja, voor ons is het doel om morgen te starten met dezelfde voorsprong als vandaag. En dan is het 2 dagen volle bak.
9: De aankomst wordt verwacht rond 5:10. Racing Genk heeft zijn duurste transfer ooit gedaan. De club haalt de Nigeriaanse spits Rafiu Dorusinmi binnen. Hij komt over van de Italiaanse club Pisa. Genk betaalt 10,5 miljoen voor Dorusinmi. Eerst nog wolken met kans op een bui, stilaan meer zon, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag enkele graden warmer, zondag trekken er buien over het land.
12: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Danspark. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.nl. Of dansbarn.be.
13: Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
14: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Bij Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Op de vaartkaai in Merksem vinden van 3 tot en met 7 augustus nutswerken plaats. Tussen de Westkaai en Oostkaai rijdt het verkeer er beurtelings over 1 rijstrook en geldt een snelheidsbeperking van 30 km per uur. Fietsers en voetgangers kunnen de werf wel zonder hinder passeren. Zomer van Antwerpen vraagt alle bezoekers om vrijwillig 1 euro extra te schenken bij een ticket of een drankje. Met die solidariteitsactie wil het festival deze zomer 20.000 euro ophalen om zo'n 3.000 kwetsbare bezoekers en mensen met een beperking mee te laten genieten van het festival. De opbrengst gaat onder meer naar gratis tickets, dus naar aangepaste voorzieningen en extra ondersteuning voor de bezoeker met een beperking. Die actie loopt intussen trouwens al voor het 3e jaar. De plannen voor de heraanleg van de Wouter Haaklaan in Deurne zijn opnieuw aangepast. De nieuwe fietsbrug over de Sterkshoflei krijgt kortere hellingen, waardoor ze beter bereikbaar wordt en meer groen langs de E313 kan behouden blijven. Daarnaast komen er extra toegangen tot de fietsostrade, een grotere waterbuffer tegen wateroverlast en worden 129 nieuwe bomen aangeplant. Als alles volgens planning verloopt, starten de werken na de zomer van 2027.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Het tiramisu-ijs van Manus is zonder twijfel mijn favoriet.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: En mannen, dat kost geld, jongens. Nou heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingers, ja, die zal ik zelf wel maken.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn. Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de Waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 2 uur.
3: Goedemiddag. Gelijke Kansencentrum Unia vindt de oproep van Sophie Straat aan witte mannen geen discriminatie. Straat riep tijdens haar optreden op de Gentse feesten op dat alle witte mannen naar achteren moesten. Volgens Unia gaat het om een symbolische en artistieke uiting en werden witte mannen niet daadwerkelijk uitgesloten. In totaal kreeg Unia daar al zo'n 200 klachten over binnen. In het noordoosten van India zijn nu al 41 doden gevallen bij zware overstromingen, dat melden de lokale autoriteiten daar. Tientallen mensen zijn ook nog vermist. In de buurt zijn 150 noodkampen opgericht, daar worden bijna 30.000 mensen opgevangen. Er viel volgens de autoriteiten 4 keer meer regen dan normaal. Verschillende dorpen zijn ook helemaal van de kaart geveegd. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zo'n 158 kilometer met aankomst bergop. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement en wil dat ook zo houden.
4: Zeker vandaag is denk ik zaak om zo goed mogelijk en zo economisch mogelijk door te komen. Natuurlijk, die laatste 7 kilometer zal er wel wat gekoerst worden, maar dan is het gewoon vertrouwen op de eigen benen en van eigen start is uitgaan. Ja, voor ons is het doel om morgen te starten met dezelfde voorsprong als vandaag. En dan is het 2 dagen volle bak.
3: De aankomst wordt verwacht rond 5:10. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon. Maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
5: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbar. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be of dansbarn.be.
6: Barn 64 vind je aan de Sint-Jobsesteenweg 64 in Brasschaat, vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: De Antwerpse politie roept slachtoffers van haatmisdrijven op om altijd aangifte te doen. Volgens de politie kan alleen zo een onderzoek worden opgestart en daders aangepakt. Slachtoffers van geweld, bedreigingen of vernielingen omwille van bijvoorbeeld afkomst, geloof of seksuele geaardheid kunnen ook terecht bij slachtofferszorg en bij Gelijke Kansencentrum Unia. De politie benadrukt dat elke aangifte helpt om een haatmisdrijf beter in kaart te brengen. De brandweer heeft afgelopen zondagavond een slang van 1 meter lang gevangen in een tuin aan de Eglantierlaan in Wilrijk. Vermoedelijk gaat het om een koningspython. Het dier is veilig gevangen en overgebracht naar een gespecialiseerd reptielenopvangcentrum. Hoe de slang in die tuin terechtkwam en wie de eigenaar is, is voorlopig nog niet bekend. De Nederlandse textielketen Zeeman heeft een nieuwe winkel geopend aan de Keesinglaan in Deurne. Klanten krijgen bij de opening korting en de eerste 400 bezoekers ook een welkomstgeschenk. In de nieuwe vestiging kunnen klanten ook tweedehands kledij binnenbrengen. Die zal via het goed een tweede leven krijgen of worden gerecycleerd.
3: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielsen en Zonen een krak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Geniet nu van superkortingen op een groot deel van de collectie.
1: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
2: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 3 uur.
3: Goedemiddag. Een verdacht overlijden in Maasmechelen in Limburg. Dat meldt het parket. Een vrouw van 69 werd er dood teruggevonden in een villa. Hoe de vrouw om het leven kwam is niet duidelijk. Haar partner werd meegenomen voor verhoor, maar is intussen weer vrij. De villa waar de vrouw gevonden werd staat al een hele tijd te koop voor bijna 2 miljoen euro. Het is niet duidelijk of ze ook eigenaar van de woning was. Gelijke Kansencentrum Unia vindt de oproep van Sophie Straat aan witte mannen geen discriminatie. Straat riep tijdens haar optreden op de Gentse feesten op dat alle witte mannen naar achteren moesten. Volgens Unia gaat het om een symbolische en artistieke uiting en werden witte mannen niet daadwerkelijk uitgesloten. In totaal kreeg Unia daar een 200-tal klachten over binnen. In de buurt van Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, zijn nog eens bijna 9000 mensen geëvacueerd door de bosbrand daar. Die blijft uitbreiden. Het gaat om inwoners van een dorp dicht bij de brand en toeristen van 3 campings in de buurt. Ook gisteren werden ook al meer dan 12.000 mensen geëvacueerd. Al 2.400 hectare is in de as gelegd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. En een recordtransfer voor Club Brugge. De Griekse aanvaller Christos Tsolis vertrekt voor 40 miljoen euro naar het Engelse Arsenal. Dat maakt de club zelf bekend. Het gaat om de duurste transfer in de Jupiler Pro League ooit. Tsolis tekende een contract voor meerdere seizoenen. Hij is 24. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon. Maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
2: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Danspark. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.nl. Of dansbarn.be. Barn 64 vind je aan de Sint-Jobsesteenweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Zonnige dagen, familie rond de tafel en een barbecue die iedereen samenbrengt. Bij Keurslager De Mulder vind je voor ieder wat grills. Van klassiekers tot verrassende specialiteiten voor groot en klein. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: Bij een verkeersactie in Berchem heeft de Antwerpse politie diverse elektrische voertuigen in beslag genomen. Zo is er een monowiel onderschep die 88 km per uur haalde en een e-step die 54 per uur reed. Beide toestellen worden op kosten van hun eigenaars vernietigd. Ook een fatbike en een opgevoerde bromfiets zijn in beslag genomen en verschillende bestuurders kregen een boete gepresenteerd. Vanaf volgende zomer wil Vlaanderen zwemmen in open water in principe toelaten, tenzij er op die plaats een lokaal verbod geldt. In Antwerpen ziet sportschepen Stijn de Rooster daardoor extra kansen voor nieuwe zwemlocaties. Onder meer aan het Loobroekdok en mogelijk ook het Galgeweel. Volgens de schepen blijft voorzichtigheid wel nodig, omdat veel water in en rond de haven ongeschikt is door scheepvaart of door veiligheidsrisico's. Antwerpen wil de mogelijkheden voor veilig open water zwemmen de komende jaren verder onderzoeken. Op 6 augustus presenteert televisie- en radiopresentatrice Katja Retsin het nieuwe festival Muziek aan het Water op de Kokkerilkaai in Antwerpen. Ze zal daar onder meer Clouseau en Laura Tesoro aankondigen. Naast de concerten zijn er ook foodtrucks en activiteiten voor het hele gezin. Het festival maakt deel uit van de Antwerp Pride Week.
0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
3: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
2: Op zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
3: ChatGPT?
4: Ja?
3: Ik wil met mijn mama gaan shoppen. Ze wordt 55, maar ze voelt zich oud. Dus ik wil ze stijlvol en wat jonger kleden. En ik heb een bikini en een beach outfit nodig voor mijn vakantie.
4: Geen probleem. Bij Dolce Donna vinden jullie alles tegelijk. Stijlvolle kleding voor mama, zodat ze zich er goed in haar vel voelt. En leuke strandoutfits voor jou.
3: Ah, perfect.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor die bijzondere moeder-dochter momentjes. Gezellig shoppen verzekerd.
5: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
6: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria ter Heide.
5: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
7: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
8: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 4 uur.
9: Goedemiddag. Een verdacht overlijden in Maasmechelen in Limburg, dat meldt het parket. Een vrouw van 69 werd er dood teruggevonden in een villa. Hoe de vrouw om het leven kwam is niet duidelijk. Haar partner werd meegenomen voor verhoor, maar is intussen weer vrij. De villa waar de vrouw gevonden werd, staat al een hele tijd te koop voor bijna €2 miljoen. Het is niet duidelijk of ze ook eigenaar van de woning was. Experten vrezen voor een escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Nu Saudi-Arabië mag werken aan kernenergie. Amerikaans president Trump sloot daarover een akkoord met het land. Maar experten vrezen dat Saudi-Arabië kernwapens mag maken. Defensie-expert Tom Sauer.
10: Als dat gebeurt, ja, dan krijgen we natuurlijk een regionale wapenwetloop. Hè, want dan gaan ook landen zoals Egypte, die in het verleden ook al een nucleair wapenprogramma had, terug interesse krijgen. En mogelijk ook Turkije. Hè. Turkije heeft ook al voetspieten uitgestoken en is ook bezig met een nucleair energieprogramma. Dus ja, dat is dus geen goede zaak voor de internationale vrede en veiligheid, voor alle duidelijkheid.
9: Nochtans is het verboden dat landen kernwapens maken. En een recordtransfer voor landskampioen Club Brugge. De Griekse aanvaller Christos Tsolis vertrekt voor €40 miljoen naar het Engelse Arsenal. Dat maakt de club zelf bekend. Het gaat om de duurste transfer in de Jupiler Pro League ooit. Tsolis tekende een contract voor meerdere seizoenen. Hij is 24. Geleidelijk aan meer opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
2: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw
11: Danspark. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dans Barn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dans Barn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dans Barn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be of dansbarn.be. Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat, vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Geen zin in stress aan de barbecue? Bij Keurslager De Mulder maken we het makkelijk. Kies uit ons ruim aanbod kant-en-klare barbecuepakketten. Perfect samengesteld voor jou. Jij hoeft alleen nog te grillen en te genieten. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: Op de vaartkaai in Merksem vinden van 3 tot en met 7 augustus nutswerken plaats. Tussen de Westkaai en Oostkaai rijdt het verkeer er beurtelings over één rijstrook en geldt een snelheidsbeperking van 30 km per uur. Fietsers en voetgangers kunnen de werf wel zonder hinder passeren. De Antwerpse politie roept slachtoffers van haatmisdrijven op om altijd aangifte te doen. Volgens de politie kan alleen zo een onderzoek worden opgestart en daders aangepakt. Slachtoffers van geweld, bedreigingen of vernielingen omwille van bijvoorbeeld afkomst, geloof of seksuele geaardheid kunnen ook terecht bij Slachtofferzorg en bij Gelijke Kansencentrum Unia. De politie benadrukt dat elke aangifte helpt om een haatmisdrijf beter in kaart te brengen. Dierenopvangcentrum Socio in Deurne slaat alarm door de grote toestroom van achtergelaten huisdieren tijdens de zomervakantie. Vooral konijnen, andere knaagdieren en exotische vogels worden massaal afgestaan of gedumpt. Momenteel vangt de opvang al zo'n 300 dieren op en dreigt de maximumcapaciteit bereikt te worden. De organisatie roept mensen op alleen een huisdier te nemen als ze er ook op langere termijn voor kunnen blijven zorgen.
3: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Privé Sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 5 uur.
2: Goedemiddag. Zaterdag 27 juni van dit jaar was in ons land de op één na dodelijkste dag deze eeuw. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Er stierven op die dag 650 mensen. Het was tijdens de hittegolf die van 17 tot 28 juni duurde. Enkel op 10 april 2020 stierven er meer mensen, 675. Dat was tijdens de eerste coronagolf. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil lagere accijnzen op tabak. En hij wil af van het verbod op smaakjes voor vapes. Dat heeft hij gezegd aan VTM Nieuws. Toch opvallend, omdat dat verbod werd goedgekeurd binnen de regering. En dus ook door zijn eigen partij MR. Politiek journalist Rob van Herk.
3: Maar Boucher wil er nu op terugkomen. Want dat verbod zal leiden tot meer illegale verkoop, zegt hij. Hij kijkt daarvoor naar Nederland. Daar bestaat zo'n verbod al. En volgens Boucher koopt iedereen daar de vapes nu aan in het buitenland of illegaal. En dat is slecht voor de volksgezondheid. Het is ook slecht voor de inkomsten van de staat, want die heft accijnzen op tabak.
2: Door die te verlagen wil Boucher de verkoop van tabak stimuleren en zo meer inkomsten voor de staat krijgen. Het extra geld willen dan gebruiken voor preventiecampagnes tegen roken en vapes. Experten vrezen voor een escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Nu Saudi-Arabië mag werken aan kernenergie. Amerikaans president Trump sloot daarover een akkoord met het land. Maar experten vrezen dat Saudi-Arabië kernwapens mag maken. Defensie-expert Tom Sauer.
4: Als dat gebeurt, ja, dan krijgen we natuurlijk een regionale wapenwetloop. Want dan gaan ook landen zoals Egypte, die in het verleden ook al een nucleair wapenprogramma had, terug interesse krijgen. En mogelijk ook Turkije. Turkije heeft ook al voetspieten uitgestoken. En is ook bezig met een nucleair energieprogramma. Dus ja, dat is dus geen goede zaak voor de internationale vrede en veiligheid, voor alle duidelijkheid.
2: Nochtans is het verboden dat landen kernwapens maken. En intussen schiet de olieprijs opnieuw de hoogte in. Voor het eerst in 2 maanden stijgt de prijs voor een vat weer tot boven de $100. Aanleiding is de aanval van Houthi-rebellen op 2 Saoedische olietankers. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. En dancefestival Tomorrowland mag dit weekend vuurwerk afsteken. Dat hebben de burgemeesters van de betrokken gemeente beslist. Het gaat wel om een beperkte vuurwerkshow, omdat het nog steeds droog en warm is. De organisatie benadrukt dat het vuurwerk altijd nog geschrapt kan worden als dat nodig is. Vorig weekend werd er geen vuurwerk afgestoken door een tijdelijk verbod. Geleidelijk aan meer opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
1: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbar. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.nl. Of dansbarn.be. Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: De geur van barbecue in de lucht, dat is puur genieten. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor een geslaagde barbecue. Van sappige steaks, gemarineerde brochettes tot huisbereide salades. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Vanaf volgende zomer wil Vlaanderen zwemmen in open water in principe toelaten, tenzij er op die plaats een lokaal verbod geldt. In Antwerpen ziet sportschepen Stijn de Rooster daardoor extra kansen voor nieuwe zwemlocaties. Onder meer aan het Loobroekdok en mogelijk ook het Galgeweel. Volgens de schepen blijft voorzichtigheid wel nodig, omdat veel water in en rond de haven ongeschikt is door scheepvaart of door veiligheidsrisico's. Antwerpen wil de mogelijkheden voor veilig open water zwemmen de komende jaren verder onderzoeken. Zomer van Antwerpen vraagt alle bezoekers om vrijwillig 1 euro extra te schenken bij een ticket of een drankje. Met die solidariteitsactie wil het festival deze zomer 20.000 euro ophalen om zo'n 3.000 kwetsbare bezoekers en mensen met een beperking mee te laten genieten van het festival. De opbrengst gaat onder meer naar gratis tickets, dus naar aangepaste voorzieningen en extra ondersteuning voor de bezoeker met een beperking. Die actie loopt intussen trouwens al voor het derde jaar. Op 6 augustus presenteert televisie- en radiopresentatrice Katja Retsin het nieuwe festival Muziek aan het Water op de Kokkerilkaai in Antwerpen. Ze zal daar onder meer Clouseau en Laura Tesoro aankondigen. Naast de concerten zijn er ook foodtrucks en activiteiten voor het hele gezin. Het festival maakt deel uit van de Antwerp Pride Week.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar een mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, hè? Of twee.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
3: Een goede avond. De vakbonden van de brandweer in Brussel blijven staken, al voor de derde dag op rij. De Brusselse regering keurde vanmiddag nogthans een aantal maatregelen goed om tegemoet te komen aan de eisen van het personeel. Zoals extra geld en de belofte om meer mensen aan te nemen. Maar de vakbonden blijven dus staken, omdat de maatregelen volgens hen de huidige problemen niet oplossen zoals ze vragen. De brandweer waarschuwt nu zelf dat de veiligheid zo in gevaar komt. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil lagere accijnzen op tabak. En hij wil af van het verbod op smaakjes voor vapes. Dat heeft hij gezegd aan VTM Nieuws. Dat is toch opvallend, omdat dat verbod werd goedgekeurd binnen de regering en dus ook door zijn eigen partij MR. Politiek journalist Rob van Herk.
4: Maar Boucher wil er nu op terugkomen, want dat verbod zal leiden tot meer illegale verkoop, zegt hij. Hij kijkt daarvoor naar Nederland, daar bestaat zo'n verbod al. En volgens Boucher koopt iedereen daar de vapes nu aan in het buitenland of illegaal. En dat is slecht voor de volksgezondheid. En het is ook slecht voor de inkomsten van de staat, want die heft accijnzen op tabak.
3: Door die te verlagen wil Boucher de verkoop van tabak stimuleren en zo meer inkomsten voor de staat krijgen. Het extra geld willen dan gebruiken voor preventiecampagnes tegen roken en vapes. De olieprijs schiet opnieuw de hoogte in. Voor het eerst in 2 maanden stijgt de prijs voor een vat weer tot boven de $100. Aanleiding is de aanval van Houthi-rebellen op 2 Saoedische olietankers. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. De Ecuadoriaan Richard Carapaz heeft de 18e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij ging solo naar de ritwinst, zijn tweede ooit in de Tour. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede en de Amerikaan Matteo Jorgensen eindigde derde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft nog altijd leider in het klassement. En over een uur begint Anderlecht aan zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen. Anderlecht neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen het Zweedse Hammarby. Je hoort CEO Kenneth Bornau.
5: Ik denk dat het belangrijk is om voor ons om die match op verplaatsing heel goed te managen. Ja, zij hebben een heel hoge succesratio thuis. Zij winnen 70% van de wedstrijden. Maar zoals gezegd, er is ook nog eens een terugwedstrijd. Europees voetbal, ja, is voor ons belangrijk, zit in ons DNA.
3: Die terugwedstrijd is volgende week. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.
6: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Danspark. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.nl. Of dansbarn.be.
7: Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: baby, do that conga.
1: Zonnige dagen, familie rond de tafel en een barbecue die iedereen samenbrengt. Bij Keurslager De Mulder vind je voor ieder wat grills. Van klassiekers tot verrassende specialiteiten voor groot en klein. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Rasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
2: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
3: Uit een bevraging van HLN blijkt dat de plannen voor de heraanleg van de Turnhoutse baan in Borgerhout de buurt sterk verdelen. Heel wat bewoners vrezen het verdwijnen van parkeerplaatsen en de bovengrondse tramverbinding. Anderen zijn dan weer blij met bredere fietspaden, meer groen en veiligere voetpaden. Ook de hogere snelheidslimiet van 50 km per uur 's nachts stuit op heel wat kritiek. Veel buurtbewoners vragen dat hun bezorgdheden meegenomen worden bij de verdere uitwerking van de plannen. Bij een verkeersactie in Berchem heeft de Antwerpse politie diverse elektrische voertuigen in beslag genomen. Zo is er een monowiel onderschep die 88 km per uur haalde en een e-step die 54 per uur reed. Beide toestellen worden op kosten van hun eigenaars vernietigd. Ook een fatbike en een opgevoerde bromfiets zijn in beslag genomen en verschillende bestuurders kregen een boete gepresenteerd. De plannen voor de heraanleg van de Wouterhaaklaan in Deurne zijn opnieuw aangepast. De nieuwe fietsbrug over de Sterkshoflei krijgt kortere hellingen, waardoor ze beter bereikbaar wordt en meer groen langs de E313 kan behouden blijven. Daarnaast komen er extra toegangen tot de fietsostrade, een grotere waterbuffer tegen wateroverlast en worden 129 nieuwe bomen aangeplant. Als alles volgens planning verloopt, starten de werken na de zomer van 2027.
4: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: heugen, die zon. Maar soms mag het toch wat minder. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in zonwering. Van screens en zonnetenten tot terrasoverkappingen. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
1: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
2: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Geniet nu van superkortingen op een groot deel van de collectie.
3: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
4: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
5: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
4: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
5: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
6: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
7: Keer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
8: ChatGPT?
9: Ja?
8: Bestaat er een jeans die altijd goed zit, comfortabel is en die ik over 10 jaar nog kan aandoen?
9: Ja hoor, de 7 for all mankind. Duurzaam, tijdloos en stijlvol.
8: Oh wauw, en waar koop ik die?
9: Dicht bij jou heb je Dolce Donna, de enige winkel in de buurt waar je 7 for all mankind kan kopen.
7: Dolce Donna, fashion en lingerie. Tijdloze comfort jeans. Over Manus in Capelle.
10: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
11: Een goede avond. De vakbonden van de brandweer in Brussel blijven staken, al voor de derde dag op rij. De Brusselse regering keurde vanmiddag nogthans een aantal maatregelen goed om tegemoet te komen aan de eisen van het personeel. Zoals extra geld en de belofte om meer mensen aan te nemen. Maar die maatregelen lossen volgens de brandweer de huidige problemen niet op zoals ze vragen. De brandweer waarschuwt nu zelf dat de veiligheid zo in gevaar komt. Een belangrijke stap in de genezing van de bloedingsziekte hemofilie B. Daarbij kunnen bloedingen moeilijk gestopt worden. Patiënten zijn dan afhankelijk van levenslange preventieve behandelingen. Maar dat is nu mogelijk verleden tijd. Je hoort onderzoeker Thierry van den Driessen.
12: We hebben nagegaan of dat we een correct kopie van het stollingsfactor gen kunnen inbrengen in de lever van proefdieren die ook aan hemofilie lijden. Maar we hebben wat gesleuteld aan dat gen. We hebben dat gen krachtiger gemaakt, zodat we die correctie van die genetische ziekte kunnen bewerkstelligen.
11: De resultaten zijn voorlopig enkel getest op dieren. In het zuidoosten van Duitsland is een dode gevallen bij een aanval in een bank. Dat meldt de lokale politie. Een man met een mes drong de bank binnen en stak een bankmedewerker neer. Die kon zelf nog naar buiten vluchten, maar overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De dader is intussen opgepakt. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een uit de hand gelopen overval. In de regio rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk zijn nu al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. Het gaat dan over inwoners zelf, maar ook heel wat toeristen uit B&B's en campings. Meer dan 2.000 hectare natuur is er al verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar dat verloopt moeilijk. Het is er erg droog en warm en er staat ook een stevige wind. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden er nog natuurbranden. En de Ecuadoriaan Richard Carapaz heeft de 18e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij ging solo naar de ritwinst. Zijn tweede ooit in de Tour. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede en de Amerikaan Matteo Jorgensen eindigde derde. De Sloveen Tadej Pogačar blijft nog altijd leider in het klassement. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.
13: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Danspark. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.nl. Of dansbarn.be.
14: Barn 64 vind je aan de Sint-Jobsesteenweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
10: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekere. Tot snel.
2: Op zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen als zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep? Dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
3: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 8 uur.
4: Een goede avond. Er werden in ons land al 3 klachten ingediend tegen de man die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak. Telkens zonder gevolg, dat schrijft HLN. Ook in Spanje liep al een contactverbod na partnergeweld. De man gaf zichzelf gisteren aan in ons land. Zijn ex in Spanje reageert opgelucht.
5: Ik kon eindelijk terug ademen en ja, we hebben een beetje een vreugdedansje gedaan. Dat was een ongelooflijk gevoel. Dat kan je eigenlijk bijna niet omschrijven. Er hebben mij al meerdere dames gecontacteerd met de melding dat ik dus niet het enige slachtoffer ben. Dat hij dit blijkbaar al regelmatig zo gedaan heeft.
4: De vrouw en haar zoon zitten voorlopig nog in een safe house, tot de man kan worden uitgeleverd aan Spanje. Ook het Nederlands Meldpunt ziet geen discriminatie in de uitspraak van zangeres Sophie Straat. Die riep tijdens een optreden in Nederland dat alle witte mannen naar achteren moesten. Enkele honderden mensen dienden daar in Nederland klachten over in. Ook in ons land kwamen er zo'n 200-tal klachten nadat ze hetzelfde deed op de Gentse feesten. Ook ons Gelijke Kansencentrum Unia zegt dat er geen sprake is van discriminatie. In de regio rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk zijn nu al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. Het gaat dan over de inwoners zelf, maar ook heel wat toeristen uit B&B's en campings. Meer dan 2000 hectare natuur is er al verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar dat verloopt moeilijk. Het is er erg droog en warm en er staat ook een stevige wind. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden er nog natuurbranden. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.
2: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Danspark. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be. Of dansbarn.be. Barn 64 vind je aan de Sint-Jobsesteenweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
1: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
2: Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
2: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
4: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Brerabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
6: Een goede avond. Politie en parket onderzoeken een verdacht overlijden in Langklaar bij Dilsen-Stokkum in Limburg. Het gaat om een man van 44. De hulpdiensten vonden zijn lichaam in een woning na een oproep over een overlijden. Meer informatie is er voorlopig niet. Een wetsdokter en het lab onderzoeken nu hoe de man om het leven is gekomen. Er werden in ons land al 3 klachten ingediend tegen de man die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak. Telkens zonder gevolg, dat schrijft HLN. Ook in Spanje liep al een contactverbod na partnergeweld. De man gaf zichzelf gisteren aan in ons land. Zijn ex in Spanje reageert opgelucht.
7: Ik kon eindelijk terug ademen en ja, we hebben een beetje een vreugdedansje gedaan. Dat was een ongelooflijk gevoel. Dat kan je eigenlijk bijna niet omschrijven. Er hebben mij al meerdere dames gecontacteerd met de melding dat ik dus niet het enige slachtoffer ben. Dat hij dit blijkbaar al regelmatig zo gedaan heeft.
6: De vrouw en haar zoon zitten voorlopig nog in een safe house tot de man kan worden uitgeleverd aan Spanje. En onze eurobiljetten krijgen een nieuwe look na meer dan 20 jaar. Nu staan er op elk briefje Europese bruggen en poorten, maar die worden dus afgevoerd. De Europese Centrale Bank heeft 12 nieuwe voorstellen gelanceerd met bekende Europese figuren of vogels en rivieren. Je kan nog tot eind september op je favoriete biljetten stemmen. Het zal wel nog een paar jaar duren voor we de briefjes geld ook zelf kunnen uitgeven. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.
8: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbar. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be of dansbarn.be.
9: Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat, vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
10: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Jongen, wij gingen ook eens skiën. Knots ik daar toch wel niet van die berg af, zeker? Lost hospitaal binnen. Alle chance dat we een reisverzekering hadden bij de Leo van Victoria. Want die van ons, die kan wel skiën, maar niet met een notte rijden. Dus hebben ze ons met onze notte naar Roos gebracht. Dat is een gerief, hè, zo'n Leo.
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
3: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
5: Een goede avond. Opgelet als je op de E17 moet zijn. Die is nog steeds volledig afgesloten richting Antwerpen. Een vrachtwagen vatte er vuur in Zeelen in Oost-Vlaanderen. Journaliste Tanita de Meij is ter plaatse.
6: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor op het wegdek terechtgekomen. Gevolg, enorm lange file van zo'n 4 kilometer, want die snelweg is afgesloten. Mensen zijn hier dus al 2 uur aan het wachten. De politie bekijkt nu hoe ze alle voertuigen kan keren, maar dat kan nog enige tijd in beslag nemen.
5: De chauffeur van de vrachtwagen kon nog op tijd ontsnappen. In Spanje, in de buurt van Madrid, zijn zo'n 3500 mensen geëvacueerd door de bosbranden in de buurt daar. Gisteren werden ook al verschillende dorpen geëvacueerd, omdat het vuur zich blijft verspreiden. Net als Frankrijk en Italië wordt ook Spanje al een tijdje geteisterd door meerdere bosbranden. In de buurt van Madrid is al 32.000 hectare natuur in de as gelegd. Door de aanhoudende hitte, droogte en wind blijft het brandgevaar erg hoog. In Oekraïne wil de ontslagen minister van Defensie Fedorov zijn titel terug, nadat Oekraïners massaal protesteerden tegen zijn ontslag. De man werd volgens Oekraïnse media ontslagen na een conflict met de topman van het leger. Die werd daarna ook ontslagen. Fedorov kreeg wel verschillende andere functies aangeboden, maar weigerde die. Hij wil naar eigen zeggen enkel terug op Defensie werken. Voetbal dan. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd niet kunnen winnen. Het speelde in Zweden 1-1 gelijk tegen Hammarby in de tweede voorronde van de Europa League. Anderlecht moest het na 11 minuten al met een man minder doen. De terugwedstrijd wordt volgende donderdag in Anderlecht gespeeld. Als ze winnen, spelen ze de derde voorronde van de Europa League. Bij verlies trekken ze naar de derde voorronde van de Conference League. In de ronde van Frankrijk tellen de renners af naar de laatste rit. Die is zondag al. Eerst rijdt het peloton nog 2 bergetappes. En die worden stevig, zegt sportjournalist Maxime Goethals.
7: Als je weet dat er morgen Alpe d'Huez op het programma staat en dan zaterdag nog eens die monsterrit over de Galibier, over Alpe d'Huez opnieuw 5000 en meer hoogtemeters, ja, dan is het wel logisch dat ze hier vandaag een beetje een rustige dag hebben genomen. Die klim leende er ook niet echt toe om grote verschillen te hebben.
5: Vannacht komen er meer wolken opzetten bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en het wordt ook wat frisser.
8: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbar. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.nl. Of dansbarn.be.
9: Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19-uitrit Sint-Job.
10: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Geniet nu van superkortingen op een groot deel van de collectie.
1: Een mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
2: Zeg ChatGPT.
3: Ja?
2: Mijn favoriete winkel in Antwerpen is Too. Waar kan ik nu nog Patricia Pepe kopen?
3: Dat is zo opgelost. Bij Dolce Donna kan je altijd de nieuwste collecties shoppen.
2: Ah, dankjewel. Dat is dan mijn nieuw favoriete adres.
3: Weet je wat Dolce Donna tot ieders favoriet maakt? Ze hebben nog andere topmerken zoals Twinset, Lise Charmel, Obade, Chantelle en nog zoveel meer. En je kan er meteen matching lingerie bij kopen.
4: Maar één adres. Dorpstraat 49 in Capelle. Jouw favoriet, Dolce Donna.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
6: Een goede avond. In Lokeren is de E17 richting Antwerpen nog altijd versperd nadat een vrachtwagen daar vuur vatte. De chauffeur van de vrachtwagen kon nog op tijd ontsnappen. De brand is intussen geblust, maar de hinder is enorm. Journaliste Tanita de Meij.
7: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat en er is een heel oliespoor op het wegdek terechtgekomen. Gevolg enorm lange file van zo'n 4 kilometer, want die snelweg is afgesloten.
6: Het wegdek moet nog opgeruimd worden. Daarna komt wegen en verkeer de schade opmeten. De politie escorteert nu de voertuigen die er vast stonden naar afrit Beervelde. Het is nog niet zeker of de snelweg morgen vroeg weer open kan. De zelfvermiste personen kreeg sinds gisteren al iets meer dan 20 tips binnen over de verdwijning van Timeo, het jongetje van 5, en zijn vader Brian. Ze werden bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Onet in Namen. Hun auto werd enkele dagen later teruggevonden. De politie gaat al die tips nu onderzoeken. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. Het bleef in de tweede voorronde van de Conference League 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Cherkasy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen, zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Ook Anderlecht trouwens kon zijn eerste wedstrijd niet winnen. Het bleef steken op een 1-1 gelijk spel tegen het Zweedse Hammarby. Ook die terugwedstrijd is volgende week. Vannacht komen er meer wolken opzetten bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en het wordt ook wat frisser.
8: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Danspark. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.nl. Of dansbarn.be. Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: Op zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts 5 euro per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen als zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep? Dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
3: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van middernacht.
4: Een goeie nacht. Het is nog niet zeker of de E17 richting Antwerpen morgen vroeg weer open kan. Rond 7 uur vanavond vatte een vrachtwagen in de buurt van Lokeren vuur. De chauffeur kon nog op tijd ontsnappen. De brand is intussen geblust, maar de hinder is enorm. Journaliste Tanita de Meij.
5: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor op het wegdek terechtgekomen. Gevolg enorm lange file van zo'n 4 kilometer, want de snelweg is afgesloten.
4: Het wegdek moet nog opgeruimd worden en mogelijk ook hersteld. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op golfstaat Kuwait. Het leger zegt dat het verschillende Iraanse drones en raketten moest afweren. In heel Kuwait klonk het luchtalarm. Vanochtend waren er ook al Iraanse vergeldingsaanvallen op Amerikaanse legersites in Kuwait, nadat de VS eerder al Iraanse doelwitten had aangevallen. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. Het bleef in de tweede voorronde van de Conference League 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Cherkasy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen, zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Ook Anderlecht bleef steken op een gelijkspel tegen het Zweedse Hammarby. Het werd 1-1. Hun terugwedstrijd is volgende week donderdag. Vannacht komen er meer wolken opzetten bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en het wordt ook wat frisser.
2: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Danspark. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be. Of dansbarn.be. Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat, vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.